0: met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. De vernielde flexflitser op de Egmondenstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspijl sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmondenstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten.

Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen uit Geest, Castricum en Heilo hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat daarbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de Boeggemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde Heilose kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De politie in Alkmaar heeft een hennepkweker.

geteeld in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. De dino-glijbaan die 41 jaar lang in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare stond, wordt vervangen. De geliefde Stegosaurus was niet alleen in slechte staat, hij voldoet eigenlijk al lang niet meer aan de veiligheidseisen. Er is inmiddels ook een nieuwe dino-glijbaan gekocht. De oude komt niet bij het grofvuil, maar wordt opgeknapt en komt terug ergens in de stad, puur en alleen als kunstwerk. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hargen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbossen Zeewering door afslag van het strand. De huidige locatie is volgens de eigenaar niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het paviljoen permanent de deuren sluit. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. De vernielde flexflitser op de Egmondenstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmondenstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen uit Geest, Castricum en Heilo hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat daarbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de boergemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde Heilose kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm en daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. De dino-glijbaan die 41 jaar lang in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare stond, wordt vervangen. De geliefde Stegosaurus was niet alleen in slechte staat, hij voldoet eigenlijk al lang niet meer aan de veiligheidseisen. Er is inmiddels ook een nieuwe dino-glijbaan gekocht. De oude komt niet bij het grofvuil, maar wordt opgeknapt en komt terug ergens in de stad, puur en alleen als kunstwerk. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbosse zeewering door afslag van het strand. De huidige locatie is volgens de eigenaar niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het paviljoen permanent de deuren sluit. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een oost-westverbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
5: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
6: Echt jammer, man.
5: En nu?
7: Nu gaan we rellen.
5: Nee, joh. Echt?
7: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
3: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. De vernielde flexflitser op de Egmondenstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmondenstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
2: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
4: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels, it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
2: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen uit Geest, Castricum en Hello hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat erbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de Boeggemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde heilloze kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Classicmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. De dino-glijbaan die 41 jaar lang in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare stond, wordt vervangen. De geliefde Stegosaurus was niet alleen in slechte staat, hij voldoet eigenlijk al lang niet meer aan de veiligheidseisen. Er is inmiddels ook een nieuwe dino-glijbaan gekocht. De oude komt niet bij het grofvuil, maar wordt opgeknapt en komt terug ergens in de stad, puur en alleen als kunstwerk. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbosse zeewering door afslag van het strand. De huidige locatie is volgens de eigenaar niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het paviljoen permanent de deuren sluit. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt even langzaam op de A7 van Horen naar Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Brezandijk heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heerhugowaard.

onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming op de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Er is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Het is met name aansluiten op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heer Hugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Mid en Waard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. De vernielde flexsplitser aan de Egmonderstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmonderstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbosse Zeewering. Door de afslag van het strand is de huidige locatie niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Dontje hoopt in oktober te kunnen beginnen met de bouw. Mocht dat niet lukken, dan vreest hij dat het paviljoen permanent de deuren sluit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langs op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De binnenstad van Alkmaar zoekt naar een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van Karin Kalverboer, die anderhalf jaar geleden aantrad als centrummanager. Volgens de vereniging was Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn besloten. De dino-glijbaan die 41 jaar lang in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare stond, wordt vervangen. De geliefde Stegosaurus was niet alleen in slechte staat, hij voldoet eigenlijk al lang niet meer aan de veiligheidseisen. Er is inmiddels ook een nieuwe dino-glijbaan gekocht. De oude komt niet bij het grofvuil, maar wordt opgeknapt en komt terug ergens in de stad, puur en alleen als kunstwerk. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat de camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging zien we op de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt 1-Nes. 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Watergraafsmeer en de Rivierenbuurt. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heer Hugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Mid en Waard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgedapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming op de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 100 kilometer file in Noord-Holland. Dus ook daar kunnen we zeggen dat het erg druk is deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hilversum Noord in de 6 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam Den Haag. Bij Zoetewoude en Rijndijk staat een auto in brand. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is ruim een uur. En het is druk op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenen 2 kilometer met een half uur vertraging. En de N230 Maassen richting Utrecht voor de aansluiting met de A27 nog eens een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is het erg druk deze vrijdagmiddag. De meeste problemen zien we onder andere op de A6, Lelystad en Emmeloord. In beide richtingen heb je op dit moment al een kwartier oponthoud bij de Ketelbrug, want daar zijn technische problemen. Die gaat niet dicht op dit moment. De A12, Arnhem richting Utrecht, voor knooppunt Grijshoord, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En de A50 valt nog op ten slotte Arnhem richting Os, tussen Heteren en Ravenstein, 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De vernielde flexsplitser aan de Egmonder straatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmonder straatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbossen Zeewering. Door de afslag van het strand is de huidige locatie niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Arthur Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Mocht dat niet lukken, dan vreest hij dat het paviljoen permanent sluit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ondanks de vakantie in het noorden van het land is het toch ook erg druk in Noord-Holland. Veel vertraging zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A9 valt op Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Beverwijk een kwartier vertraging. En de N201 Hilversum richting Uithoren voor Loenersloot 3 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De binnenstad van Alkmaar zoekt naar een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van Karin Kalverboer, die anderhalf jaar geleden aantrad als centrummanager. Volgens de vereniging was Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn besloten. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen of het tipgeld wordt uitgekeerd. 5 jaar geleden stelde justitie een beloning van 65.000 euro in het vooruitzicht voor de gouden tip. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of deels wordt uitgekeerd. Het cameratoezicht in de Bannerwaard en Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat de camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.classicmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een grote risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files in Noord-Holland worden nu toch alweer wat korter en nemen af in totaal nog zo'n 40 kilometer. Maar de meeste oponthoud zien we op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Er staat inmiddels zo'n 20 kilometer langsrijdend en stilstaand verkeer. Vertraging ruim een half uur. Verder valt nog op de A27 Utrecht-Almere voor Huizen 10 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Noordwijkerhout staat 6 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heer Hugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Mid en Waard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse fractie van het CDA heeft raadsvragen gesteld over het hittebeleid in de gemeente. Tijdens hittegolven kunnen overheden maatregelen nemen om inwoners te beschermen. Alkmaar nam tijdens de hittegolf in juni de beslissing om de kaasmarkt af te gelasten. Het CDA vraagt naar aanleiding daarvan om een uitgewerkt hitteprotocol. Daarin zou Alkmaar ook koelteplekken kunnen aanwijzen voor mensen die de hitte willen ontwijken. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming op de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook een Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De vernielde flexsplitser aan de Egmonderstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmonderstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbosse Zeewering. Door de afslag van het strand is de huidige locatie niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Arthur Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Mocht dat niet lukken, dan vreest hij dat het paviljoen permanent sluit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De binnenstad van Alkmaar zoekt naar een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van Karin Kalverboer, die anderhalf jaar geleden aantrad als centrummanager. Volgens de vereniging was Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn besloten. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen of het tipgeld wordt uitgekeerd. 5 jaar geleden stelde justitie een beloning van 65.000 euro in het vooruitzicht voor de gouden tip. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of deels wordt uitgekeerd. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat de camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heer Hugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Mid en Waard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse fractie van het CDA heeft raadsvragen gesteld over het hittebeleid in de gemeente. Tijdens hittegolven kunnen overheden maatregelen nemen om inwoners te beschermen. Alkmaar nam tijdens de hittegolf in juni de beslissing om de kaasmarkt af te gelasten. Het CDA vraagt naar aanleiding daarvan om een uitgewerkt hitteprotocol. Daarin zou Alkmaar ook koelteplekken kunnen aanwijzen voor mensen die de hitte willen ontwijken. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming op de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De vernielde flexsplitser aan de Egmonder straatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmonder straatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbossen Zeewering. Door de afslag van het strand is de huidige locatie niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Arthur Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Mocht dat niet lukken, dan vreest hij dat het paviljoen permanent sluit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen, maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. mdlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De binnenstad van Alkmaar zoekt naar een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van Karin Kalverboer, die anderhalf jaar geleden aantrad als centrummanager. Volgens de vereniging was Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn besloten. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen of het tipgeld wordt uitgekeerd. 5 jaar geleden stelde justitie een beloning van 65.000 euro in het vooruitzicht voor de gouden tip. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of deels wordt uitgekeerd. Het cameratoezicht in de Bannerwaard en Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat de camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer, eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heer Hugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Mid en Waard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse fractie van het CDA heeft raadsvragen gesteld over het hittebeleid in de gemeente. Tijdens hittegolven kunnen overheden maatregelen nemen om inwoners te beschermen. Alkmaar nam tijdens de hittegolf in juni de beslissing om de kaasmarkt af te gelasten. Het CDA vraagt naar aanleiding daarvan om een uitgewerkt hitteprotocol. Daarin zou Alkmaar ook koelteplekken kunnen aanwijzen voor mensen die de hitte willen ontwijken. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming op de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook een Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De vernielde flexsplitser aan de Egmonderstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmonderstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbossen Zeewering. Door de afslag van het strand is de huidige locatie niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Arthur Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Mocht dat niet lukken, dan vreest hij dat het paviljoen permanent sluit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

hang up and try your call again. Please hang up now.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De binnenstad van Alkmaar zoekt naar een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van Karin Kalverboer, die anderhalf jaar geleden aantrad als centrummanager. Volgens de vereniging was Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn besloten. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen of het tipgeld wordt uitgekeerd. 5 jaar geleden stelde justitie een beloning van 65.000 euro in het vooruitzicht voor de gouden tip. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of deels wordt uitgekeerd. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat de camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles.